0: bloot. Het naakte ochtendlicht ligt niet. En ik heb nog een kwart voor straks.
1: It's fucking spooky, nigga.